0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Het wie een katje porregeen is iemand een harde klap toedienen.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: En mag hem met is één, en mag hem met is twee, en mag hem met is drieën. Om al dus gelijktijdig de persoon te lossen. Anders gaat hij op zijn kop kunnen verdommen.
0: Het Oostends dialect.
1: Je hoort nog wel eens zeggen, van 10-9 komt er niet thuis. Van 10-9 gaan ze winnen. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Je kan heel de vismine verleggen met olie.

0: Zender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Op zaterdag 19 en zondag 20 september viert het Landbouwweekend zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. Verder zijn er ook indrukwekkende landbouwmachines, boerderijdieren, streekproducten en demonstraties die de sector op een toegankelijke manier voorstellen. Traditioneel vormen de Brabantse trekpaarden een van de grootste blikvangers.
1: Soms zat ik in de stress, want dan had ik niet veel. Maar dat wat ik had, werd wel altijd gedeeld. We struinen op.

ben een party DJ. Was kruid zo los, houdt hij niet brengen. Oh, seks is een last, hij is een leven.

Clouette. We continent like onion. I look more like the bastard. Met respect for Boozer Edward Junior and a ladies man. Zazel Dusty like a Janette. Meisje staan in de liana. Zeg dat je wilt. Je wilt liefde, passie en rette. Mijn mooi, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte? Mijn mooi,

die is een fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbelen. Martin en Lul, hoe dat hij doet. En Martin

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
2: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
3: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Na een succesvolle editie organiseert de stad Gistel opnieuw de Urban Trail Run. Op vrijdag 4 september kunnen sportieve deelnemers op een unieke manier kennis maken met verrassende locaties in het centrum van Gistel. De Urban Trail Run is een recreatieve wandel- en loopbeleving waarbij deelnemers niet alleen langs, maar ook door verschillende gebouwen en bijzondere locaties lopen. Deelname is €10 in voorverkoop. Inschrijven kan via gistel.be/urban-trail-run.
1: Soms zat ik in de stress.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffinge noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens een grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten gearresteerd. Naast de Belgen ook Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg, toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. 2 agenten raakten gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes weet meer.
3: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet ernaar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
2: De actie in Overasselt is nog altijd bezig. Inwoners moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest voor nog meer drugsgeweld. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis, door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eedaflegging in het Noorse parlement was dat. Mette Marit miste die plechtigheid. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen niets over schade of slachtoffers. Het Iraanse regime waarschuwt de VS dat het hier spijt van zal krijgen. Eergisteren vielen de Amerikanen Iran voor het eerst in een maand tijd weer aan. De man van 60 uit Ninoven, die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat hij hersendood was en nu is hij dus overleden. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt. Hij zakte tijdens een race even door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia moet het paard niet afgemaakt worden, maar kan het nooit meer deelnemen aan wedstrijden. Vorig jaar stierven 2 paarden op Waregem-Koersen. Daarom nam de organisatie maatregelen, zegt directeur Bram van de Wallen.
4: We hebben 2 hindernissen veranderd. Eén daarvan is de eerste berm die verwijderd is. De open ditjes veranderd. We hebben ook de leeftijd van de paarden verhoogd van 4 naar 5 jaar, omdat dat dan paarden zijn die meer kilometers in de benen hebben en waardoor dat ook het risico vermindert.
2: Er racen ook minder paarden mee, 12 in de plaats van 14. Het wordt een vrij heldere nacht, bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later dan wolken, maar wel nog droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Radio Noordzee en Hitsenkring Langenelle presenteren Langenelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Langenelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Langenelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Zender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee. Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
2: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
3: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
2: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
3: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Veel succes.
3: Dank u wel.
1: Radio Noordzee.

Bart Cannaerts komt met de try-out van zijn nieuwe show naar Viamundo op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: is nu 6:00. Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
4: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.

Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag u er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Niemand pendelt zoveel als wij Belgen. Gemiddeld zijn we meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works. 1 op de 3 ervaart dat ook als verloren werktijd. Al zijn er wel sterke onderlinge verschillen, zegt Veerle Michiels.
3: Bij vrouwen hebben we vastgesteld dat zij vaker dichter bij het werk wonen, een gemiddeld kortere pendeltijd hebben, maar dus ook een lagere limiet van wat zij aanvaardbaar vinden als pendeltijd. Het is heel belangrijk als werkgever om te kijken of een aanbod te hebben rond meer hybride werken.
2: Het gevangenispersoneel in ons land gaat opnieuw staken, vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
4: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
2: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. De Duitse sancties tegen Rusland zijn een grote fout, dat zegt Russisch president Poetin. Vorige maand werd een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitsland zegt nu officieel dat Rusland erachter zit, maar volgens Poetin is daar geen bewijs voor. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie steunen Duitsland. In ons land wordt de Russische ambassadeur ook op het matje geroepen. En tennis dan. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde op de US Open. Ze won de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Fijne woensdagmorgen. We hebben het tot 9 uur onder meer over de eerste schooldag, de toneelkledijbank in Oostende, het Centrum voor Volwassenenonderwijs en de kortpoging van Mathieu Bonne. Goedemorgen.

0: Nieuws en info.
1: De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
7: Aan de kust Noordzee. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.

0: Nieuws en info.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ANSEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta!
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
6: Dit is

Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.

plots voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog eens zien en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.

0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta! Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Dit is Radio Noordzee.

0: come on and let me out.
1: Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.

Straks om 9:15 is er het Oostends dialect met Roland de Snerk. Om 9:30 praten we met schepen Bjorn Pannekoeken over de dag, de week en in Oostende de maand van de dementie. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. Mahoza.

0: muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau en bestel nu al je tickets op tattoobelgie.be.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort is er de dag van de dementie, de week van de dementie, maar Oostende breidt dat uit. Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, waarom is dat?
2: Normaal is op 21 september is de dag Werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt daar altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn die 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Wat zijn al die activiteiten gedurende de maand?
2: We beginnen op 2 september met de opening van Habitat 2.0. Dat brengt de mensen terug, personen met dementie terug naar een locatie, een plaats waar dat ze vroeger verbleven, waar dat ze zich goed voelden. Kan over een werkplaats gaan, maar kan net zo goed over een hobby gaan. We hebben ook de keuken, de dementiekeuken, die is gemaakt in samenwerking met het VTI. Die wordt voor het eerst keer gebruikt op Zilver aan Zee op 3 september. En dan zijn er nog een heel aantal lezingen in de OC's. Maar heel de dag, heel de maand september kan je ook die dementiekeuken bijvoorbeeld terugvinden in de woonzorgcentra, onder andere.
1: En die dementiekeuken, wat is dat precies?
2: Wel, we willen de mensen doen voelen wat het echt is om dementie te hebben. Dus je gaat het kastje open doen en het kastje gaat niet op de manier open wanneer dat je, hoe dat je het zelf wilt. Je gaat op zoek gaan achter een product, maar je gaat het product bijvoorbeeld niet vinden. En zo willen mensen bewust maken van hoe dat dementie aanvoelt. Wat belangrijk is dat we daar niet stigmatiseren, dat dat een deel is van onze gemeenschap of een deel van onze maatschappij. En dat we ook wel zorg moeten dragen voor die mensen, want ze maken een hele grote groep uit.
1: Er zijn ook zakdoekjes gehaakt of gebreid. Wat zijn de verdere plannen daarmee?
2: De bedoeling is dat die verdeeld wordt. Dat was een heel groot succes, want we hadden een groot tekort in één keer aan draad, ga ik maar zeggen. Dus de bedoeling dat die op 21 september, de dag van de werelddag van Alzheimer, worden overal opgespeld. Het is de bedoeling ook dat dat heel wel terug gaat komen bij de mantelzorgers, bij de instanties of de voorzieningen waar dat er personen met dementie verblijven, maar net zo goed in het stadhuis bijvoorbeeld.
1: Jullie gaan die zakdoekjes dan uitdelen?
2: Ja, samen met de mensen die daar aan meegewerkt hebben, worden die terugverdeeld met een klein kaartje op en waarover dat juist gaat.
1: Bjorn Pannekoeken, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Goedemorgen.
3: Noordzee.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Radio Noordzee.

Vandaag blijft het aan de kust droog op een lokale bui na. Pas tegen vanavond is er lichte regen mogelijk. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 21 graden. Morgen donderdag komt er een storing langs.

Wie dat ontmoet, komt de ootje zelf tegen. Terug naar de bron, ander tijd, oude bekenden van mekaar. Laten we angst vooral en wat menselijkheid delen. Niks bestaat dan iets anders aan.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoal Demir in De Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar tijd door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 16 jaar geleden 195.000 euro. Vandaag is dat 335.000. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint-Martens-Latem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
3: De prijs die gingen met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna 1 miljoen euro. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking, Knokke, dat was slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
2: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper een dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. Kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
2: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
3: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Roland de Snerk vandaag een nieuw Oostends dialectwoord.
1: Beste luisteraars, de dag van vandaag kan er zomaar over abortus of vruchtafdrijving gepraat worden. Ooit was het anders, zeker door het standpunt van verschillende godsdiensten. Er waren vroeger geen middelen om niet in verwachting te geraken en vandaar dat er ook zeer vele dames ongewild een kind verwachten. Als je de stambomen van zeer velen bekijkt, merk je dat er nagenoeg in alle families voorkinders waren. Kinderen uit een verhouding zonder huwelijk. Er werd dan ook gezocht naar middeltjes om het embryo af te drijven. Dat ging van voetbaden in een mosterdbad tot het bewerkt worden met naalden. De persoon was altijd een vrouw die dit ellendig werkje uitvoerde, die het kindertje moest wegmaken, was een ingeltjesmaker. Een voor die tijd zeer goed gekozen en duidelijk woord. Maar hoe zei men dan in ons dialect dat een vrouw abortus gepleegd had? Wel nu, ze zijn Zandvoorde opgestept. Daarbij dacht men aan het boemeltreintje uit Brugge dat voor het toekomen in het eindstation Oostende ook nog in het voorlaatste station Zandvoorde halt gekozen had. En hoe zei men bij ons aborteren, een abortus uitvoeren? Wel nu, dat is karrewuppen. Ze had achter 3 maanden uur karre gewuppt. Vergeet het dus niet, een wuffetje dat abortus doet is een ingeltjesmaker.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

bella buona con Gianni Wayne.

0: Sander.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee. Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Tap 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een beleveniscadeau. En bestel nu al je tickets op taptoebelgie.be.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
2: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta!
5: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
7: 059 70 27 27.
6: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
8: Thuis aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Iedereen luistert.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordse Regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Dirk Berends, in het vernielde deel van de Koninginnenlaan staan beelden. Wat is het verhaal daarachter?
2: We zijn blij dat ze er alleszins terug staan en ze verwijzen weer naar de Belle Époque-periode. Ze stonden als decoratie op de toren van het postgebouw dat in 1906 in Oostende geïnstalleerd werd op bevel van Leopold II. Leopold had op de wereldtentoonstelling van Parijs aan de Seine het Spaanse paviljoen gezien en hij had aan een architect de opdracht gegeven om iets gelijkaardigs in Oostende te zetten en te laten functioneren als postgebouw. De Duitsers hebben het opgeblazen omdat het een communicatiecentrum was in juli 1944. De beelden waren gelukkig gespaard gebleven, kwamen terecht in een put aan de Oude Watertoren en in het begin van de jaren 1980 viel iemand over een hoofd. Men haalde de vier beelden weer boven. De hoofden en rompen waren gescheiden. Hopelijk staan ze dus echt op de juiste plaats weer. Maar als je goed kijkt, zie je dat er wat plastische chirurgie is toegepast om de hoofden weer op de juiste rompen te krijgen. In 1984 zijn die vier beelden, zijn vrouwenbeelden die een en ander symboliseren, zoals de visserij, handel en economie. Uiteraard ook spoorwegen, telegrafie, telefonie en de post. Staan ze weer in de Koninginnenlaan te schitteren. Het zijn beelden van Jules Laga, afkomstig uit Roeselare. Ik kan er ook niet aan doen, maar die man was gespecialiseerd in paarden en vrouwen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: 70 27 27 voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende, ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen, dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sam Verossen, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
3: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Veel succes.
3: Dank u wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: And you can dance for inspiration.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Kortrijk Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
5: me gusta la guitarra, me gustas tú,
4: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aanzeg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
6: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
7: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
8: Want KV, dat is de beste om te zijn.
9: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
12: Iedereen luistert.

0: lapperen met moustache.
1: Dus hier de vent wordt geopereerd van de open hart op een roosje. En achter 6 uren komt een wakker. En het zijn al nutjes die er staan, want het is een katholiek hospitaal. En op een verbische avond is achter een van de zusters... Moet ik het wat vragen, meneer? Zijn ze hier in extremis binnengebracht zaten? Maar mee er niet van, joh. Heb je hier ziekteverzekeringen? En ik zeg, nee, ik kan dat niet. En, zei, en hij haalt op de bank. Nee, ik kan hij haalt op de bank. Maar ze zei, je hebt familie die ook kan daar. Ik zeg, ik zie heel alleen op de wereld. Ik kan, wel nog een zuster zetten. Een oude vrijster is dat. Ze is nunnen geworden en ze zit in het klooster. Sorry, zegt ze, maar nun, zie jij nu de vrijster? Die zegt ze, wie er zijn ook getrouwd, hè? Ja, zegt maar wie? Hij zegt ze, maar God. En wat zegt ze, stuurt de facteur naar mijn schoonbroeren?
0: Lopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten wel welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee, goedemiddag.

In Middelkerken start op zondag 10 oktober de eerste zoete 4x4 rally richting Knokke-Heist.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort festival in Oostende. We praten erover met Arjan Jonkheren. Arjan, je bent mede-organisator samen met Steve De Gezelle. Wat is festival op culinair vlak?
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Die komen bij ons met hun lekkere kibbeling, mosselen, vis op een stutje, een duo van zalm en vissalade en ook harnaalballetjes, wulux en sushi à la Oostende, een volledig nieuw gerecht. Ook de Vespa-club van Oostende, derde jaar op rij, als ik mij niet vergis, staan zij bij ons. Die komen langs en die staan daar met een visburger en een vispannetje. Dan hebben wij nog ons eigen lekkere culinaire voetstand met fishsticks met een frietje en frikandel met frietje voor de mensen die absoluut niet aan vis zijn. Maar dat zijn er weinig, dus voilà. Dat is wat ze kunnen verwachten bij ons.
2: Daarnaast is er ook een animatieprogramma voorzien.
3: Ja, dat klopt. Wij hebben het hele weekend, dus zowel op zaterdag 5 september en zondag 6 september. De piraten die langskomen de hele dag van Piraterij is geen misdrijf, de organisatie. Die doen gevechten met de kinderen, die tonen hoe de piraten leven. Ook op zaterdag 5 september hebben wij clown Matano, die komt. Dat is van de groep van Papa Chico. Die komt zaterdag de eerste show geven van 14 uur tot 14 uur 45. En de tweede show van 16 uur tot 16 uur 45. Op ons tweede plein achteraan is dat. En er is uiteraard ook kindergriemen, zowel op zaterdag als zondag.
2: Jullie zitten midden in de nieuwe stad. Waar precies en van hoe laat tot hoe laat zijn jullie er?
3: Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen. Wij zitten daar op zaterdag 5 september van 11 uur tot 11 uur 's avonds. En op zondag 6 september ook van 11 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds.
2: Bedankt en veel succes, Arjan Jonkheren.
3: Dankjewel.
0: Elke dag met een hart. Voor Oostende.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Spectaculaire races zorgen voor actie tijdens de autocross team Micho in Sint-Pieterskapelle in Middelkerken op zondag 6 september.

beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Justitieminister Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Dat deed ze vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt ze.
3: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
2: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. In de buurt van Overasselt in Nederland zijn tientallen politieagenten opnieuw bezig met een zoekactie, dat zeggen Nederlandse media. In een grasveld en de struiken daar rond zijn ze op zoek naar bewijsmateriaal. Maandagnacht liep een groep van zo'n 30 mannen met zware wapens door Overasselt. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn al 34 verdachten opgepakt, onder wie ook twee Belgen. Het zou gaan om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn twee doden gevallen bij een luchtaanval op een olietanker in de zeestraat van Hormuz. Het waren personeelsleden van een Saoedisch schip. Iran blokkeert die straat en viel er al tankers aan, maar deze aanval is nog niet opgeëist. Hormuz is een belangrijke doorgang voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. Heel wat thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Dat is nochtans verplicht bij Recyclage VZW Bebat. 1 op de 10 producenten weet niet dat ze hun batterij moeten registreren. En dat kan je geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bebat.
4: Het risico bestaat dat je een thuisbatterij of een stekkerbatterij koopt waarop er geen milieubijdrage is betaald, waardoor je wel een probleem hebt wanneer die batterij einde leven zou zijn. Want dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je zelf moet opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage van die batterij.
2: En dat kan tot wel €300 kosten. Op de website van Bebat kan je nakijken of jouw batterij correct geregistreerd is. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan €1 miljard ingeschreven. En dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds die eerder dit jaar werden uitgegeven. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%. Die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga. Radio.

Mensch ja auch geboren bist.

begrijp nog niks.

aandacht en gaat dan bij het oud papier. Alles gaat dood, de sneeuwman smelt. Zo is ook liefde God, ik heb ze wel gekend. Oh, ik ken de liefde.

zo graag je oude rondjes mee. Dan ruil je minder.

0: Op zondag 13 september kleuren iconische Mustangs en Corvettes de zeedijk van Middelkerken tijdens een unieke bijeenkomst van Amerikaanse oldtimers.
1: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

ik die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

verpesten. Onze vertreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die ei, het omelet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet.

0: stad is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukino, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
2: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
1: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?

0: eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen, al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
0: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die details? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
0: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste en de zijn.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Op zaterdag 24 oktober vindt de tweede editie van de Silt Grand Prix voor exclusieve auto's plaats.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: zien.
1: In de jaren 80 maakt Oostende kennis met James Beam. Hij baat aanvankelijk in de Lange Straat een eigen taverne uit waar hij ook optreedt. Later verhuist de zaak naar Averzijde. James Beam ademt country muziek en er worden ook een tweetal singles opgenomen. Je hoort nu de song Act Naturally.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen

0: of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Henrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden-Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden-Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Blue Heron. En dan mag je er vanavond voor Little Trouble Girls. Dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo voorziet in het Astropolis. Deze expo kan bezocht worden met een standaard toegangsticket. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.
1: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. Dit is op ons, dit is het, dat is het, dat is het, baby.

0: is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Het wiene katje porregeen is iemand een harde klap toedienen.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: En mag hem met eens één, en mag hem met eens twee, en mag hem met eens drieën. Om al dus gelijktijdig de persoon te lossen. Anders gaat hij op zijn kop kunnen verdommen.
0: Het Oostends dialect.
1: Je hoort nog wel eens zeggen, van 10-9 komt er niet thuis. Van 10-9 gaan ze winnen. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Je kan geil de vismine verleggen met olie.

Vergeet me niet.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de AC Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
2: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
4: Oh,
2: sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de AC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta!
5: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
7: Supersalon bestaat 60 jaar.
8: Supersalon.
7: Supersalon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
3: Radio Noordzee.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Antwerpen is daarnet de nieuwe gevangenis officieel geopend. De bevoegde ministers hebben het lintje daardoor geknipt. Voorlopig is de gevangenis wel nog leeg, want er zijn nog altijd 200 cipiers tekort om de gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. Er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig, nadat daar een drone met explosieven gevonden werd, in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Rusland ontkent die beschuldigingen. En Iran beschuldigt de VS van oorlogsmisdaden na een dodelijke raketaanval op een bruiloft afgelopen nacht. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Iran heeft het over een wanhopige poging van de VS om te verdoezelen dat ze de oorlog aan het verliezen zijn. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen, tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we meer zon.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère-Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: NRC Kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Een hele goede middag.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
5: 059 70 27 27.
4: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Woehoe! Dit is Radio Noordzee. Thuis.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En naar het weekend krijgen we een warmteopstoot.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de kanuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, me gusta la guitarra, me gustas tú, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta! De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysieke.

0: is een handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
0: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
0: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel. Radio Noordzee.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27 voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende, ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
0: Radio Noordzee.
6: Noordzee. Iedereen luistert.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag hier en daar wat gemiezer in de ochtend. 'S Namiddags halen we temperaturen tot 23 graden. En na het weekend krijgen we een warmteopstoot.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regionieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Roland de Snerk vandaag een nieuw Oostends dialectwoord.
1: Beste luisteraars, de dag van vandaag kan er zomaar over abortus of vruchtafdrijving gepraat worden. Ooit was het anders, zeker door het standpunt van verschillende godsdiensten. Er waren vroeger geen middelen om niet in verwachting te geraken en vandaar dat er ook zeer vele dames ongewild een kind verwachten. Als je de stambomen van zeer velen bekijkt, merk je dat er nagenoeg in alle families voorkinders waren. Kinderen uit een verhouding zonder huwelijk. Er werd dan ook gezocht naar middeltjes om het embryo af te drijven. Dat ging van voetbaden in een mosterdbad tot het bewerkt worden met naalden. De persoon was altijd een vrouw die dit ellendig werkje uitvoerde, die het kindertje moest wegmaken, was een engeltjesmaker. Een voor die tijd zeer goed gekozen en duidelijk woord. Maar hoe zei men dan in ons dialect dat een vrouw abortus gepleegd had? Wel nu, zij zijn Zandvoorde opgestept. Daarbij dacht men aan het boemeltreintje uit Brugge dat voor het toekomen in het eindstation Oostende ook nog in het voorlaatste station Zandvoorde halt gekozen had. En hoe zei men bij ons aborteren, een abortus uitvoeren? Wel nu, dat is karrewuppen. Zij dacht er 3 maanden uur karre gewupt. Vergeet het dus niet, een wuffetje dat abortus doet is een engeltjesmaker.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: spreek ik.
1: Ja, hallo. Spreekt er met Brihang?
0: Ja.
1: Ik ben nog op zoek naar een paar recensies voor mijn plaat Casco.
0: Ja?
1: En ik vroeg me af zo 4 sterren. Of pakt 4,5. Hoeveel kost dat?
0: Ik hoop dat je niet meent wat je zegt. Hoeveel kost dat? Ik bedoel, dat is niet te koop. Als je het over een advertentie hebt, dan moet je betalen. Maar een recensie, is een essentie, is een mening van diegene die...
2: Radio Noordzee.
3: Elke dag met een hart voor ogen.

schade, dat is wat je kent. Maar alleen is soms verdomme zo alleen. En de vrijheid, dan zeg je elke keer. Maar de vrijheid die jouw parten speelt, is

0: NRC-kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. On a

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Van 4 tot 7 september kan je in Koekelare weer van alles beleven tijdens Koekelare Leeft. In de tent achter het gemeentehuis komen op vrijdagavond Letruit, op zaterdag Lies en Average Rob en op zondag

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
2: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Rani van Landegem.
4: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt de stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen, luchtvaartexpert Luc de Wilde.
3: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
2: Volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw opgelopen. Er zijn nu al zeker 1225 mensen om het leven gekomen bij de gigantische vloedgolf daar. Meer dan 4000 anderen zijn nog altijd vermist, onder hen ook 3 Belgen. Net wanneer je denkt het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelt hij voor, wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. En naar de 11e rit van de Vuelta dan, die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde.
4: Uiteindelijk draaide ik 5e, 6e volgens mij die laatste bocht. Werd ik een klein beetje tegen de hekken gezet met de buitendraaier. Kon ik er nog wel uitkomen, maar toen had ik net de benen niet meer. Ja, benen zijn goed, vorm is goed, alleen is de rest ook goed.
2: Wout van Aert sprintte mee, maar werd 5e. Hij behoudt wel zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en temperaturen dan rond 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Dirk Berends, in het vernielde deel van de Koninginnenlaan staan beelden. Wat is het verhaal daarachter?
2: We zijn blij dat ze er alleszins terug staan en ze verwijzen weer naar de Belle Époque-periode. Ze stonden als decoratie op de toren van het postgebouw dat in 1906 in Oostende geïnstalleerd werd op bevel van Leopold II. Leopold had op de wereldtentoonstelling van Parijs aan de Seine het Spaanse paviljoen gezien en hij had aan een architect de opdracht gegeven om iets gelijkaardigs in Oostende te zetten en te laten functioneren als postgebouw. De Duitsers hebben het opgeblazen omdat het een communicatiecentrum was in juli 1944. De beelden waren gelukkig gespaard gebleven, kwamen terecht in een put aan de Oude Watertoren en in het begin van de jaren 1980 viel iemand over een hoofd. Men haalde de vier beelden weer boven. De hoofden en rompen waren gescheiden. Hopelijk staan ze dus echt op de juiste plaats weer. Maar als je goed kijkt, zie je dat er wat plastische chirurgie is toegepast om de hoofden weer op de juiste rompen te krijgen. In 1984 zijn die vier beelden, zijn vrouwenbeelden, die een en ander symboliseren, zoals de visserij, handel en economie. Uiteraard ook spoorwegen, telegrafie, telefonie en de post. Staan ze weer in de Koninginnenlaan te schitteren. Het zijn beelden van Jules Laga, afkomstig uit Roeselare. Ik kan er ook niet aan doen, maar die man was gespecialiseerd in paarden en vrouwen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
3: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
3: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
1: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
1: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon.
5: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.

worry about me. There's a crack in everything.

Op zaterdag 5 september verandert de domein aan het ontmoetingscentrum Kasteeltje in Zandvoorde in een tropisch paradijs. VZW Big Youth organiseert er de allereerste editie van Ritmo and Rhythm. Het gloednieuwe evenement staat volledig in het teken van zwoele Latin en Caribische sferen, compleet met opzwepende muziek, Jamaicaanse food trucks en traditionele hapjes. De organisatie pakt meteen groots uit met Tomorrowland DJ Geronimo op de affiche en maakt het feest volledig gratis toegankelijk. Het feest barst los om 2 uur 's middags en de organisatie belooft een non-stop dansvloer tot maar liefst 1 uur 's nachts.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
2: Ik ben Timmy van Assen.
3: Hello, I'm Dario Durja.
4: Ik ben Frank Jonbloed.
5: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 8:00. Noordzee Regionieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Canuniek Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit. En daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kregen een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee.

0: de lokale muziekscene.
1: In de jaren 80 maakt Oostende kennis met James Beam. Hij baat aanvankelijk in de Lange Straat een eigen taverne uit waar hij ook optreedt. Later verhuist de zaak naar Averzijde. James Beam ademt country muziek en er worden ook een tweetal singles opgenomen. Je hoort nu de song Act Naturally.

0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Het wie een katje porregeen is iemand een harde klap toedienen.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: En mag hem met eens één, en mag hem met eens twee, en mag hem met eens drieën. Om al dus gelijktijdig de persoon te lossen. Anders gaat hij op zijn kop kunnen verdommen.
0: Het Oostends dialect.
1: Je hoort nog wel eens zeggen, van 10-9 komt er niet thuis. Van 10-9 gaan ze winnen. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Je kan geil de vismine verleggen met oring.

0: Zender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Nieuws en info.
1: Spectaculaire races zorgen voor actie tijdens de autocross-team Migo in Sint-Pieterskapelle in Middelkerke op zondag 6 september.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
2: Ik ben Lut van de Kastelen.
3: Ik ben Patrick Jansen.
4: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken, hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. De oppositie stelde vragen aan burgemeester John Crombe.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Frans Lefevre werd gehuldigd als erevoorzitter van het OCMW van Nieuwpoort. Hij was 36 jaar actief als raadslid, schepen- en OCMW-voorzitter. De toneelkledijbank van Oostende heropent de deuren op een nieuwe locatie in de centrale loods in de voormalige drukkerij Loïc. Vanuit die nieuwe locatie blijft de toneelbank van de stad Oostende verenigingen, scholen en culturele organisaties ondersteunen met gratis te ontlenen theaterkledij. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen voor Nederlands voor anderstaligen en dat is in de Sportpit op het Westerkwartier. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee.

Serie beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Sporthal De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De vorige vloer was 25 jaar oud. De stad investeert 179.000 euro. De werken zullen tegen begin oktober klaar zijn. De Middelkerkse scholen starten het schooljaar in een hertekend landschap. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen noteren een stijging van het aantal leerlingen. In de gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende starten 189 kinderen aan het nieuwe schooljaar. Dat zijn er 41 meer tegenover vorig schooljaar. Er zijn daar voortaan ook geen graadsklassen meer. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanvallen.
3: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
2: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten, omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Het wiene katje porregeen is iemand een harde klap toedienen.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: En mag met eens één, en mag met eens twee, en mag met eens drieën. Om al dus gelijktijdig de persoon te lossen. Anders gaat hij op zijn kop kunnen verdommen.
0: Het Oostends dialect.
1: Je hoort nog wel eens zeggen, van 10-9 komt er niet thuis. Van 10-9 gaan ze winnen. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 9:15 en 's avonds om 6:15.
1: Je kan geil de vismine verleggen met oring.

0: Zender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Centrum voor Volwassenonderwijs Miras nam een nieuw gebouw in gebruik. Er zijn 7 klassen in de Steenbakkerstraat, zegt directeur Christophe de Zutter.
2: We starten vandaag in de Sportpit. Dat is een nieuwe locatie voor de opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Een locatie midden in het Westerkwartier, waar de doelgroep cursisten voor de opleidingen NT2 ook aanwezig is.
3: Waar gebeurden die opleidingen vroeger?
2: Vroeger gaven wij op heel veel verschillende plekken in Oostende les. We gaven les in Van Eulen, het bouwbedrijf. We gaven ook les in verschillende ontmoetingscentra. Ook op onze hoofdlocatie Sensor in de Kanunik Dr. Louis Kolenstraat. Maar nu kunnen we heel veel van onze NT2-cursussen centraliseren hier in de Sportpit en daar zijn we heel blij mee.
1: Naar jaarlijkse traditie zorgt het Huis van het Kind in Oudenburg voor een leuke attentie bij de start van het schooljaar. Op 1 september kregen alle schoolgaande kinderen een strandbal met het logo van het Huis van het Kind. Mathieu Bonne heeft zijn recordpoging om 161 kilometer zwemmend af te leggen gestaakt. Er was te veel tegenstroming in de Tyreense Zee, waardoor hij zijn doel niet zou halen. Hij kreeg ook veel water binnen. Een Oostendse vrouw van 35 is veroordeeld omdat ze een verkeersongeval veroorzaakte. Ze had geen rijbewijs. Ze kreeg een maand rijverbod en een geldboete. In Lombardzijde zijn de werken voor de doortocht opnieuw gestart. Deze zomer lagen ze stil. Er wordt in verschillende fases gewerkt tot volgend voorjaar. Het Schepencollege van Oostende heeft enkele bijzondere beslissingen genomen over de werking. Het gaat om afspraken hoe er met elkaar omgegaan wordt en een aantal bewarende maatregelen. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
5: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een zachte avond tot middernacht, hier bij Radio Noordzee.

0: Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek hier bij Radio Noordzee.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Federaal parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Jeroen Soete neemt ontslag uit al zijn politieke functies. Dat kondigde vooruit Oostende aan. Jeroen Soete was meer dan 10 jaar politiek actief als voorzitter van de plaatselijke afdeling en gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2 jaar geleden werd hij parlementslid. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. In de gemeenteraad wordt Jeroen Soete opgevolgd door Vanessa de Meij van Café Manuscript. In het federaal parlement wordt Soete opgevolgd door Jessie Salembien. Zij is voormalig schepen uit Koekelaren en woont al een tijdje in Oostende. Voor een deel van de Afghaanse gemeenschap in Oostende komt er een speciaal project. We moeten de band versterken met de Pashto-sprekende gemeenschap, zegt burgemeester John Crombie.
2: Dat komt voor een stuk vanuit het onderwijs. De jongeren die moeilijk de autoriteit in het onderwijs aanvaarden, dat gaat soms over conventies. Wat kan er van klederdracht in de scholen en de turnlessen bijvoorbeeld? Dat gaat soms over de situatie van jonge vrouwen, waar dat er eigenlijk op basis van onze wetten gelijkheid man en vrouw wordt opgelegd via de wet, maar niet altijd wordt nageleefd enzovoort. Typische dingen waarvan ik zeg, als mensen naar hier komen en er zijn veel van die groep Afghaanse mensen aan het werk in Oostende, dat het naleven van de wetten, dat al een evident begin is. Dat geldt voor iedereen en alle gemeenschappen om hier te integreren.
1: Op het Kardijnplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor festival. Het festival rond Verse Vis is zaterdag aan de 9e editie toe. Organisator Arjan Jonkheren.
3: Festival dit jaar, de 9e editie, is op culinair vlak terug een vat vol verrassingen. Wij hebben de mensen van Rederij De Smet uiteraard, vaste partner elk jaar. Wij zitten inderdaad midden in de nieuwe stad op het Kardijnplein over het ontmoetingscentrum De Blomme. Dat is de bus aan tot aan de begraafplaats Tuiverstraat nemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, om breder te blijven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
2: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
3: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rocken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

verbijsterd. Onze vertreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu op.

ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei in het omelet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd.

Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg, tussen Peert en de Freer-Orbaanstraat, is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Er komt mogelijk een fiets- en voetgangerstunnel op het kruispunt van de Torhoutse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken dat. De voetgangers- en fietserstunnel zou een pak eenvoudiger te realiseren zijn dan de tunnel die enkele jaren geleden voor auto's werd gepland. In 2027 zal duidelijk zijn of de tunnel er komt. Er zijn meer dan 720 deelnemers voor de Urban Trail Run morgen in Gistel. Het wandel- en loopfeest vertrekt aan het Atlas Atheneum. Opnieuw verlaat een speler de ploeg van KV Diksmuiden Oostende. Verdediger Louis Poulaert trekt naar reeksgenoot voor de Appelterre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanvallen.
3: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
2: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten, omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
2: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
3: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
3: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Veel succes.
3: Dank u wel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.

Oostende krijgt er deze zomer een kunstroute bij, Kraafs. Tot 30 september kan je deze buitententoonstelling bezichtigen op de Oosteroever. 18 kunstenaars plaatsen hun werk op plekken die zelden gevraagd worden om zich te tonen. De route verbindt kunst met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van de nieuwe wijk. Kraafs is een initiatief van O666 in samenwerking met de deelnemende kunstenaars en handelaars op Oosteroever.

Moet je iets meer kleur geven, al wat dat grijs is. Dat is wat veranderen van space is. Leven in een klein appartementje alsof dat de paleis is. Dat is wat een andere kijk is. En zo kan ik drijven. Alsof de zee mijn lijf is. Ik heb en ik vloed mee met de getijen. Als je vraagt hoe dat het moet, dan zeg ik dat het gelijk is. Maar eigenlijk zit ik vast in mijn twijfels.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende organiseert een maand lang activiteiten rond dementie. Schepen voor zorg en welzijn Bjorn Pannenkoeken.
2: Normaal is op 21 september is de dag werelddag van Alzheimer. De week van dementie wordt er altijd rondgepland. Wij vonden het belangrijk om dat iets langer te worden. Als je mij vraagt, is elke dag een dag waard om rond dementie te spreken. Maar dit jaar kiezen we ervoor voor heel de maand september er rond te werken. Binnen Oostende zijn er heel wat personen die aan dementie lijden. Op dit moment meer dan 2000. De voorspellingen zijn tegen 2040 meer dan 2700 mensen. Dat is een belangrijk aantal, zeker in onze stad.
1: Twee basketspelers van BC Oostende raakten tijdens de trainingen en oefenmatchen gekwetst. Dakota Lefieu heeft een enkel kwetsuur en zal minstens 2 weken oud zijn. Ook Simon Buys raakte gekwetst aan de enkel. Het is niet duidelijk wanneer hij weer zal spelen. KV Diksmuide Oostende versterkt zich met Nathan Kabongo. De 21-jarige spits komt over van Jong Antwerp en tekent een contract voor 2 seizoenen. Rode Kruis Bredene en Rode Kruis Oostende slaan de handen in elkaar voor de opleiding Eerste Hulp Helper. Vanaf 2 oktober krijgen deelnemers tijdens 7 avonden de kans om de basis van Eerste Hulp onder de knie te krijgen. Voor de kust van Oostende is gisteren een kitesurfer gered. De man kwam in de problemen en verloor zijn board. Hij kon door redders veilig uit het water gehaald worden. Jeroen Soete neemt ontslag als gemeenteraadslid en federaal parlementslid. Dat kondigde Vooruit Oostende aan. Hij neemt om persoonlijke redenen ontslag. Tot zover dit regionieuws.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.